Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: cha-cha-cha.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

at me. You said you never needed me. I wonder.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 50er uit Bilze is veroordeeld voor jarenlange accijnsfraude met zijn drankenfirma. Tussen 2019 en 2023 importeerde hij frisdrank en bier uit Nederland en Duitsland zonder de nodige vergunningen en accijnzen te betalen. De rechter legde hem 4 maanden cel met uitstel en een totale boete van ruim €313.000 op. Ook zijn vennootschap kreeg dezelfde boete die wel effectief betaald moet worden. Daarnaast moeten ze samen nog bijna €63.000 aan ontdoken accijnzen betalen. Een 29-jarige verpleegkundige uit Beringen is veroordeeld voor de onopzettelijke dood van een 97-jarige rusthuisbewoonster. Volgens de rechtbank gebruikte hij een tillift verkeerd tijdens het wassen van de dementerende vrouw die 3 dagen later overleed. Een andere bewoonster van 81 raakte op dezelfde manier gewond. De man werd ook schuldig bevonden aan de diefstal van morfine, pijnstillers en blanco doktersvoorschriften. Hij krijgt 40 maanden effectieve celstraf en een boete van €8.000. Vandaag stilaan minder warm, het blijft wel droog, 28 graden. Zaterdag minder warm, maar droog met zonnige periode en 25 graden.

fabriek. Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de blik.

flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Beer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt toen enkele paarden op hol sloegen tijdens een paardensportkamp. Dat gebeurde toen één paard tijdens een bosrit struikelde. De andere paarden schrokken daar hard van. 8 kinderen moesten ook even naar het ziekenhuis, maar niemand raakte ook echt zwaar gewond. Het Agentschap voor Natuur en Bos dient klacht in voor brandstichting in het Nationaal Park Hoge Kempen. De brand bleef er beperkt, maar na onderzoek bleken meerdere brandhaarden aangestoken. Vlaams minister Jo Broens wil daarom met een strafklacht een krachtig signaal geven. De bosbrand in Zaragoza in het noorden van Spanje heeft nu al meer dan 7600 hectare natuur vernield. De brand is complex, zegt de brandweer. Het kan nog dagen duren voor alles is geblust. Nieuws over menselijke slachtoffers is er nog niet. Bij een bosbrand vorige week kwamen in Spanje 13 mensen om toen ze ingesloten raakten. In Fontainebleau bij Parijs is de snelweg intussen voor een deel weer open, nadat die was afgesloten door de bosbrand daar. De brandweer had de snelweg nodig om vlot over en weer te kunnen rijden. Het Amerikaanse leger heeft een nieuwe reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het zuiden. Onder meer bruggen, een treinstation en een luchthaven zijn geraakt. De VS viseerde vooral een havenstad waar de enige kerncentrale staat van Iran. En opnieuw heeft Iran gereageerd. In Bahrein ging het luchtalarm af. Kuwait moest drones raketten afweren en ook richting Qatar is een projectiel onderschept. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg tijdens de WK-finale van 1958, gewonnen door Brazilië, is in New York geveild voor omgerekend 4,3 miljoen euro. Pelé was toen 17 en hij scoorde 2 van de 5 doelpunten tegen Zweden, toen ook het gastland. Het is het op één na duurst verkochte voetbaltruitje ooit. Dat van Diego Maradona kostte met 8,1 miljoen euro zelfs nog 2 keer zoveel. Vandaag halen we nog 30 graden in het oosten. Elders is de grote hitte voorbij met maxima halfweg de 20 graden. Vanavond plaatselijk kans op wat onweer. Dit weekend een stuk frisser, maar wel droog, 23 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De museumboerderij van Bokrijk heropent op 21 juli na een sluiting van ongeveer 5 maanden. De boerderij ging dicht nadat bij een van de schapen Q-koorts was vastgesteld. De heropening wordt op de Nationale Feestdag gevierd met een speciale boerderijdag. Bezoekers kunnen deelnemen aan extra schapenknuffelmomenten, rondleidingen en ontmoetingen met de dieren. Ook het pasgeboren kalfje Kim zal er voor het eerst te bewonderen zijn. Een 37-jarige man krijgt een werkstraf van 90 uur voor 2 gouddiefstallen tijdens Live in Hasselt. Een vrouw betrapte hem toen hij in haar handtas graaide en omstaanders konden hem tegenhouden. Bij zijn arrestatie vond de politie ook bankkaarten en een rijbewijs van een tweede slachtoffer. De man verklaarde dat hij onder invloed van alcohol was en zich niets kon herinneren. Hij krijgt ook een boete van 1000 euro en riskeert een jaar cel als hij zijn werkstraf niet uitvoert. Vandaag stilaan minder warm, het blijft wel droog, 28 graden. Zaterdag minder warm, maar droog met zonnige perioden en 25 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falkland-eilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falkland-eilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Het waren de heersers over de swing, de heren van de Dire Straits, zeker met dit nummer Sultans of Swing. Goedemorgen, welkom, dit is Espresso.
1: Espresso.
2: Coffee time.
1: Met de Ludowijn.
0: Het is weer tijd voor de koffie, iets anders mag natuurlijk ook. En natuurlijk voor de muziek en daar mag niks anders voor in de plaats komen. Muziek vandaag van The Monkees, van Herb Albert, van Jimmy Frey, jawel. En deze schone plaat van Sandy Shaw. Venus.

Een plaat die echt overeenstemt met de tijdsgeest van dat moment. 1970, de tijd dat de jeugd nog samenhokte in overvolle dancings. Bezweet en roken mocht ook nog een mens. Vraag zich af hoe we het allemaal overleefd hebben in de tijd. Jimmy Vrij dus met Duw een beetje. Er kan er nog altijd wel eentje bij. En nu terug naar 1976 hier in Espresso bij Ludo. Met Tina Charles en I'd Love to Love.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Een plaat met een zeer hoog la-la-la gehalte, of met andere woorden, hoe maak ik van een karamellenversje een hele dikke hit? Vraag het maar aan Il Novo Angeli met Yukado Yukadi. En ik had het van de week over Mick Jagger, die in zijn 80ste levensjaar, of 83ste levensjaar moet ik wel zeggen, toch nog de kracht vindt om een nieuw album te maken samen met zijn Rolling Stones. Maar hij is niet de enige die nog altijd op de voorgrond leeft als populaire artiest. 85 is hij en nog altijd optreden, binnenkort weer in Antwerpen. Ik heb het over Bob Dylan. En met Bob terug naar 1966, I Want You.

ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet zo'n echte grote fan van Queen, maar deze uit de 1980 kan ik wel smaken. Crazy Little Thing Called Love. En nu naar Frankrijk en ze zingen toch in het Engels. Ik heb het over Ottawa en we blijven in 1980 met It's Okay.

Derde en laatste plaat in het drieluik, altijd instrumentaal, dit keer van Herb Albert en A Taste of Honey. Daarvoor Captain and Tennille en Love Will Keep Us Together. En we begonnen met Ottoan uit Frankrijk, It's Okay. En de volgende heren hebben een succes te danken aan een tv-serie waar ze in meespeelden. Eigenlijk straffer nog, de tv-serie was speciaal voor hen gemaakt en speciaal had het de bedoeling om ook hits te scoren. Het kon dus moeilijk mislopen voor The Monkees. I'm a Believer.

Het had zoiets van muziek van minstrelen uit de middeleeuwen, deze plaat van Angelo Branduardi, maar wel bijzonder mooi. En in 1979 haalde Maureen McGovern nog één keer de sfeer boven van eind jaren 50, begin jaren 60, met deze remake van Carolina Moon.

Come to my island, dat was Casey en de Sunshine Band. En misschien heeft u hem ook wel gehoord, vorige woensdag die luide knaller rond 1:30 in de middag. Sommige mensen dachten dat er een of andere explosie gebeurd was, maar het was zowel in Belgisch als in Nederlands Limburg te horen. En wat was er nu precies gebeurd? Defensie heeft daar een uitleg voor. Er is een Amerikaanse F-16 die van zijn onderhoudsbeurt terugkwam bij de fabriek en die even wilde testen hoe snel het ding ging. Het ding ging dus snel, inderdaad, want het vloog zogezegd door de geluidsmuur. En wat is dat nu? Het geluid verplaatst zich aan 343 meter per seconde, omgerekend zo'n goede 1235 kilometer per uur. Dat is dus behoorlijk snel. En als een vliegtuig sneller vliegt dan deze snelheid, dan gaat het dus door de geluidsmuur en het kan een geweldige luide knal veroorzaken op de grond, al nagelang hoe hoog het vliegtuig vliegt natuurlijk. Voilà, stond daar dan geen plaatje van 50 daarboven? Hier beneden staat dat wel regelmatig, hoor. En ik weet niet of die brave meneer die daar met dat vliegtuig vloog Robin heette, maar vliegen kon die in ieder geval wel. Fly, Robin, fly. Silver Convention.

Fly, Robin, fly, als het kan, niet te snel. We gaan wel snel afscheid moeten nemen, want het is bijna 10 uur. Dank voor het luisteren. Maak er nog een hele leuke vrijdag van en een leuk weekend. En morgen en zondag ben ik er terug met een vakantieuitgave van Espresso. Graag tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Meer dan 18.000 Belgen zitten tot aan hun pensioen ziek thuis door een tijdelijke coronamaatregel. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij bevoegd minister Van den Broeke. Het gaat om langdurig zieken die tijdens de pandemie op controle moesten, maar door de hoge druk op de zorg permanent op ziekteverlof gezet werden. Minister Van den Broeke wil hen nu opnieuw oproepen om te controleren of ze nog altijd recht hebben op een ziekteuitkering. Het parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Wie een celstraf van 1,5 jaar kreeg of minder, krijgt een enkel band. Er zijn wel uitzonderingen. En buitenlandse gevangenen die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zullen ons land sneller moeten verlaten. Door de overbevolking kunnen sommige gedetineerden die tot 3 jaar cel kregen, nu al vervroegd vrijkomen. En dat blijft zo tot eind volgend jaar. De Amerikaanse president Trump heeft in een toespraak zware beschuldigingen geuit aan het adres van China. Volgens hem heeft de Chinese overheid meer dan 200 miljoen persoonsgegevens gestolen. Trump spreekt van de grootste verkiezingsdiefstal ooit. Hij beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen van 2020 onterecht won. Trump zegt nu dat hij documenten zal vrijgeven die dit bewijzen. Nog in de Verenigde Staten hebben al zo'n 7000 mensen hevige diarree gekregen nadat ze besmet werden met een parasiet. Zo'n 141 van hen liggen in het ziekenhuis. De bron van de besmetting zou ijsbergsla zijn van de fastfoodketen Taco Bell. De sla is afkomstig van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell heeft de sla al weggehaald uit vestigingen uit 5 Amerikaanse staten. De regering van de Falkland-eilanden reageert ontgoocheld op het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond dat de Falkland-eilanden Argentinië toebehoren. De spelers toonden het spandoek na hun zege tegen Engeland. In de jaren 80 vochten Argentinië en Engeland een bloedige strijd uit over de eilandengroep. Daarna werd het Brits grondgebied. De Argentijnse ploeg riskeert een boete van de FIFA. Nooit eerder waren we zo actief op Netflix. In de eerste 6 maanden van dit jaar gaat het om zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. Vraag is wel of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. De meest bekeken film was War Machine, de populairste serie His and Hers. En I, Hostage met onze Louis Talpe was in de eerste helft van dit jaar goed voor 5 miljoen views. Zon en wolken wisselen elkaar af bij maxima tussen 22 en 28 graden. In het weekend zijn er meer wolken en wordt het frisser. Morgen halen we 25 graden, zondag een graad of 23.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

0: Track of My Tears, midden de jaren 60, Smokey Robinson en de Miracles op Ludo, tot 6 minuten over 10. Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli, dit is de Wereld Emoji Dag. Weet je wel, zo van die gekke tekeningetjes op je gsm, zo van die ronde dingetjes, gezichtjes zoals men die noemt, hè. Wel, ik vertel er je meer over dadelijk. We gaan Lunchbox instappen met liedjes van Mama's Jasje en voicemail, ook van The Walker Brothers en zelfs The Shadows. Er is me nu nog even dankjewel te zeggen aan Ludo Wijnen voor het afgelopen uurtje espresso, de lekkere koffie van Ludo.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

17 juli, dit is de Wereld Emoji Dag. Die emojis zijn al uitgegroeid tot een bonte verzameling van emoties, plaatsen, kleuren, vormen en voorwerpen. Voor ieder onderwerp is er een passende emoji te bedenken. En daarmee leuken ze een tekst op, maar kunnen ze ook iets dat taalkundig uniek is, met één gebaar een hele emotie of tekst vastleggen. De Wereld Emoji Dag vindt jaarlijks plaats op 17 juli. En we staan even stil bij hoe ludiek, maar ook hoe belangrijk en veelomvattend emojis zijn. Vandaag kunnen we meer met elkaar communiceren via de tekens, deze tekens. En eens proberen te ontdekken welke emojis er allemaal zijn. Op de World Emoji Day of de Wereld Emoji Dag, 17 juli.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Hier in Vlaanderen kenden we ook een versie op die tweedel, die van de Little Jimmy Asmund. Ik ben een Canary Piet, heette het hier in Vlaanderen. Tweedle die met Wonderful Land en The Shadows daarvoor. Dick van Zanten herdenken wij vandaag op 17 juli. En eerst Mathilda. Dit is een liedje van Freddy Fender, tot we daaraan toe zijn.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 17 juli, Dick van Zanten herdenken wij vandaag. Nederlandse schaatser en sportbestuurder die op 17 juli 2021 op 85-jarige leeftijd overleed. Dick van Zanten was actief in de schaatssport in de jaren 50 en 60 en nam deel aan nationale en internationale wedstrijden. Na zijn sportieve carrière bleef hij betrokken bij de schaatssport als bestuurder en organisator. Van Zanten leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse langebaanschaatsen, onder meer binnen verenigingen en sportorganisaties. Hij stond bekend als een betrokken en toegewijde sportman die zich ook buiten het ijs inzette voor de sport. Dick van Zanten wordt herinnerd als een belangrijk figuur binnen de Nederlandse schaatswereld.

Strangers in Paradise, dat was Jimmy Foster hier op Ludo. Met daarvoor Annabel, het wordt niet zonder jou Annabel. Een liedje van Hans de Boy, wat gecoverd werd door Mama's Jasje en Voicemail. En morgen zaterdag 18 juli van 15 tot 18 uur kan je Neerpelt kennis maken op deurdag boogschieten aan de oude stam Sint-Sebastiaan Neerpelt, sportpark in Neerpelt. Die handboogvereniging, de Oude Stam, houdt maandelijks één zaterdagnamiddag van 15 tot 18 uur open deur om kennis te maken met het boogschieten. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk, vanaf jeugd, vanaf 12 jaar tot volwassenen. Meer informatie oudestamneerpelt.be of kom gewoon morgen namiddag eens langs in Neerpelt.

Die Tahiti Tamores en Winnie Winnie. Het was een jaren 60 liedje op de radio. Duitsstalig liedje met de Eruption daarvoor. En I Can't Stand the Rain. En nu halen we het tempo een beetje naar beneden. Het ritme een beetje naar beneden. Met Chris de Burgh. Dit is The Lady in Red op je toonaangevende retro radio.

Eddie Cochran, Three Steps to Heaven. Wij nemen stapje per stapje en niet te vlug die richting uit, hè. Bijna 11 uur gaan we naar het regionieuws. Dat doen we wel voor jou. Met Johan Verminnen straks, Laat Me Nu Toch Niet Alleen. En hier The Osmonds met Danny en Marie Osmond. En I'm Leaving It All Up To You. Tot zometeen, vrienden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een 50er uit Bilze is veroordeeld voor jarenlange accijnsfraude met zijn drankenfirma. Tussen 2019 en 2023 importeerde hij frisdrank en bier uit Nederland en Duitsland zonder de nodige vergunningen en accijnzen te betalen. De rechter legde hem 4 maanden cel met uitstel en een totale boete van ruim €313.000 op. Ook zijn vennootschap kreeg dezelfde boete die wel effectief betaald moet worden. Daarnaast moeten ze samen nog bijna €63.000 aan ontdoken accijnzen betalen. Een 29-jarige verpleegkundige uit Beringen is veroordeeld voor de onopzettelijke dood van een 97-jarige rusthuisbewoonster. Volgens de rechtbank gebruikte hij een tillift verkeerd tijdens het wassen van de dementerende vrouw die 3 dagen later overleed. Een andere bewoonster van 81 raakte op dezelfde manier gewond. De man werd ook schuldig bevonden aan de diefstal van morfine, pijnstillers en blanco doktersvoorschriften. Hij krijgt 40 maanden effectieve celstraf en een boete van €8.000. Vandaag stilaan minder warm, het blijft wel droog, 28 graden. Zaterdag minder warm, maar droog met zonnige periode en 25 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Het rustige tempo van Dr. Hook. Hij kende ook wel wat uptempo-nummers over in de tijd, maar dit was rustig aan uit 1978 met Storm Never Last. 10:04 intussen, tot 12:00 nog, gaan wij door met onder meer Denemarken op Eurovisie, toen in 1963. We hebben ook Charles Aznavour, Formi Formidable, en Frankie Valli en de Four Seasons met Bye Bye Baby. Dat belooft dit uur. We hebben een terugblik in de tijd, dag op dag, gaan de weegjestrommel instappen. We hebben het over kraanvogels. En vandaag in de krant in Australië, een man die zijn kinderen heeft genoemd naar allemaal Nederlandse voetballers. Dat is voor zometeen.

En nog eens een opvallend krantennieuwsje. Een man uit Australië heeft zijn drie kinderen vernoemd naar beroemde Nederlandse voetballers. Zijn drie kinderen dragen de namen Cruijff, Kluivert en Basten, geïnspireerd op oranje legendes. De keuze viel omdat de vader al zijn leven lang fan is van het Nederlands voetbal. Vrienden en familie reageerden verbaasd, maar ook met bewondering voor zijn passie. De kinderen groeien op met bijzondere namen die meteen een verhaal vertellen. En de vader zegt dat hij hoopt dat zijn kinderen trots zullen zijn op hun voetbalnamen. Het opvallend nieuws gaat wereldwijd viraal en zorgt voor veel reacties op sociale media. Drie kinderen vernoemd naar Nederlandse voetballers bij een man uit Australië.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

Twee weken terug was Debbie Harry van Blondie nog jarig. Blondie Heart of Glass, Amerikaanse pop rock band, met daarvoor Denemarken op Eurovisie 63 met Grete en Jürgen Inkman. Terug in de tijd, dag op dag 17 juli, zo dadelijk met een animatiefilm The Yellow Submarine die in première ging.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, met gebeurtenissen, 17 juli. In 1968 ging in Londen de animatiefilm Yellow Submarine van de Beatles in première. De film, geïnspireerd op een gelijknamig liedje, was een psychedelisch avontuur vol kleurrijke beelden en experimentele animatie. In het verhaal reizen de Beatles in een gele onderzeeër naar het fantasieland Pepperland om muziek en vreugde terug te brengen. De film werd niet alleen geprezen om zijn visuele stijl, maar ook om de innovatieve soundtrack met liedjes als All You Need Is Love, Lucy in the Sky with Diamonds. Hoewel de bandleden hun stemmen niet inspraken, verschenen ze wel kort in een live-action scene aan het einde. Yellow Submarine groeide uit tot een van de cultklassiekers en benadrukte de creatieve invloed van de Beatles buiten de muziek. Het werd een cultureel icoon van de jaren 60 en de Flower Power beweging. 17 juli 68, animatiefilm Yellow Submarine van de Beatles gaat in première.

De vriendin van Owen Paul was in de jaren 80 het favoriete tijdverdrijf van die muzikant. You're my favorite waste of time op Ludo, met Bye Bye Baby, Baby Goodbye en de Frankie Valli in the Four Seasons daarvoor. Wat heeft Vladimir Poetin met kraanvogels te maken? Ik vertel het je dadelijk in de weetjestrommel hier op Radio Ludo. Na de vrolijkheid van Bert Kempfert, Living It Up.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: In onze weetjestrommel hebben we het vandaag eens over een PR-stunt in Rusland. In 2012 nam Vladimir Poetin deel aan het Flight of Hope-project, waarbij hij in een Delta-vlieger vloog om de bedreigde Siberische kraanvogels te begeleiden tijdens hun migratie. Op beelden was te zien hoe hij een wit pak droeg om op een volwassen kraanvogel te lijken. De Russische staatsmedia presenteerden dit als een heroïsche natuurbeschermingsactie, maar biologen wezen erop dat de vogels al gewend waren aan de menselijke begeleiding en zijn rol dus weinig impact had. Bovendien volgden een paar vogels de Delta-vlieger en sommigen raakten zelfs gedesoriënteerd. Veel critici beschouwden dit als een PR-stunt om het imago van Poetin te versterken, wat wellicht ook zo was.
2: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Tijdens de zomertijd. Meer muziek en minder gepraat op de radio. En dat is ook het geval zo dadelijk op de middag met Radio Ludo. De jukebox aan bij Hans. Charlie Brown met Two Men Sound en Lou de Prijk nog. Dat is een liedje uit 1975. En de Crazy Horse daarvoor nog eens. Ik laat je voor nu met Brussel van Lisbeth List. Geen nood hoor, Koen Baks komt er om 5 uur aan. En morgenochtend om 9 uur dan is Ludo Wijnen hier opnieuw met Espresso. En gedurende het weekend ook Mark Brilowit op de radio. Fijn weekend, mooie vrijdag.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een Amerikaanse F-16 heeft woensdagmiddag de luide knal boven Limburg veroorzaakt. Het toestel keerde terug van onderhoud bij Sapka en doorbrak rond 1:30 de geluidsmuur. De knal was hoorbaar in zowel Belgisch als Nederlands Limburg. Op verschillende plaatsen trilden ramen, deuren en glazen door de drukgolf. In Peer zou volgens een melding zelfs een douchewand door de knal zijn gesprongen. Zorghuis Huizen Romy in Paal moet uiterlijk op 30 september definitief sluiten. Het beroep van de uitbaatster tegen de eerdere sluitingsbeslissing is verworpen. De voorziening bood zonder erkenning onder meer hulp bij wassen, aankleden, medicatie en maaltijden. Volgens het departement zorg waren er geen schrijnende toestanden en werden de bewoners goed behandeld. De 7 overgebleven bewoners moeten verhuizen en krijgen daarbij begeleiding van de overheid en de stad Beringen. Vandaag stilaan minder warm, het blijft wel droog, 28 graden. Zaterdag minder warm, maar droog met zonnige perioden en 25 graden.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Tijdens de hittegolf in juni en in de eerste dagen daarna waren er in ons land 2000 meer overlijdens dan normaal. De oversterfte bedraagt daarmee 48%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week was er nog sprake van bijna 1750 bijkomende doden. Maar na een update van de gegevens is het cijfer verder opgelopen. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwachten mobiliteitsorganisaties. Vele regio's in Europa hebben vakantie nu en daardoor zullen de snelwegen snel vollopen, want veel mensen vertrekken nu op reis. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland. Er staan wellicht vooral files op snelwegen richting Italië en Zwitserland. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket op het laatste moment afgeblazen. De lancering werd afgebroken op een moment dat de motoren van de raket al aanstonden. Maar de lancering werd automatisch gestopt omdat sommige motoren niet startten. Dit moest de 13e testvlucht worden van Starship. Over enkele dagen wordt opnieuw geprobeerd. In Duitsland is de fractieleider van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering tegen van draagmoederschap, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de Verenigde Staten. Kranten en sommige politici van andere partijen noemen die zet hypocriet. Het is droog met geregeld zon en tot 28 graden. In de provincie Luxemburg kan het onweren. Ook in het weekend afwisselend wolken en zon bij zachte temperaturen tot 24 graden.

Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Liefde en warmte, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk,

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De museumboerderij van Bokrijk heropent op 21 juli na een sluiting van ongeveer 5 maanden. De boerderij ging dicht nadat bij een van de schapen Q-koorts was vastgesteld. De heropening wordt op de Nationale Feestdag gevierd met een speciale boerderijdag. Bezoekers kunnen deelnemen aan extra schapenknuffelmomenten, rondleidingen en ontmoetingen met de dieren. Ook het pasgeboren kalfje Kim zal er voor het eerst te bewonderen zijn. Een 37-jarige man krijgt een werkstraf van 90 uur voor 2 gouddiefstallen tijdens Live in Hasselt. Een vrouw betrapte hem toen hij in haar handtas graaide en omstaanders konden hem tegenhouden. Bij zijn arrestatie vond de politie ook bankkaarten en een rijbewijs van een tweede slachtoffer. De man verklaarde dat hij onder invloed van alcohol was en zich niets kon herinneren. Hij krijgt ook een boete van 1000 euro en riskeert een jaar cel als hij zijn werkstraf niet uitvoert. Vandaag stilaan minder warm, het blijft wel droog, 28 graden. Zaterdag minder warm, maar droog met zonnige perioden en 25 graden.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een Amerikaanse F-16 heeft woensdagmiddag de luide knal boven Limburg veroorzaakt. Het toestel keerde terug van onderhoud bij Sapka en doorbrak rond 1:30 de geluidsmuur. De knal was hoorbaar in zowel Belgisch als Nederlands Limburg. Op verschillende plaatsen trilden ramen, deuren en glazen door de drukgolf. In Peer zou volgens een melding zelfs een douchewand door de knal zijn gesprongen. Zorghuis Huize Romy in Paal moet uiterlijk op 30 september definitief sluiten. Het beroep van de uitbaatster tegen de eerdere sluitingsbeslissing is verworpen. De voorziening bood zonder erkenning onder meer hulp bij wassen, aankleden, medicatie en maaltijden. Volgens het departement zorg waren er geen schrijnende toestanden en werden de bewoners goed behandeld. De 7 overgebleven bewoners moeten verhuizen en krijgen daarbij begeleiding van de overheid en de stad Beringen. Vandaag stilaan minder warm, het blijft wel droog, 28 graden. Zaterdag minder warm, maar droog met zonnige perioden en 25 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De kust maakt zich op voor een druk weekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjesmensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk start ook het bouwverlof. Op het Broekereplein in Brussel zijn de 6 slachtoffers herdacht die 3 dagen geleden omkwamen bij de brand in het Oxygebouw. Heel wat vertegenwoordigers uit de bouw- en metaalsector kwamen er samen en legden bloemen neer. ABVV-voorzitter Bert Engelaar hield een pakkende toespraak. Hij wees erop dat de ramp aantoont hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. Vandaag beginnen de Gentse feesten. Die zijn al aan hun 183ste editie toe. 10 dagen lang staat de Gentse binnenstad in het teken van onder meer muziek, theater en straatanimatie. In totaal staan er bijna 3500 activiteiten op het programma. De Gentse feesten duren tot en met 26 juli. In Frankrijk hebben de zware onweersbuien van gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Limoges kwam een vrouw om het leven toen ze onder een omgevallen boom belandde. En ten zuiden van Lyon overleed een man bij een woningbrand na een blikseminslag. Ook vandaag geldt in tientallen departementen nog code oranje voor hevig onweer. In Groot-Brittannië is Andy Burnham officieel de nieuwe leider van Labour. Maandag wordt hij ook premier. Hij volgt Keir Starmer op, die eerder een stap opzij moest zetten onder druk van zijn eigen partij. Burnham wordt de 6e premier in 7 jaar tijd. En boven New York hangt een dikke rookpluim. Dat is het gevolg van de bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is momenteel bijzonder slecht. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. We krijgen een mix van zon en wolken en de maxima liggen tussen 22 en 28 graden. In het weekend mogen we meer wolken verwachten en lagere temperaturen. Morgen halen we nog 25 graden, zondag gaan daar nog eens 2 graden af.

0: Dat was muziek van Alan Price en Poor People. Een heel goede namiddag en welkom alweer in de laatste Hallo Limburg van deze week. Het is vrijdag en we gaan door tot vanavond 7 uur met zometeen Kenny Rogers en het welbekende Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: Hallo Limburg met Koen Baks.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Italiaan plaat waar er toenertijd toch wel heel wat om te doen was. Het was uit 1973 en haar grootste hit, dat was Astrid Nijg en Ik doe wat ik doe.

af en toe een beetje heimwee kan uiteraard geen kwaad. Dat was muziek van Freddie Quinn. Ik heb zometeen nieuws uit Zonhoven, maar eerst nog muziek van Rod McEwen. En die brengt hier een beetje amor. MUZIEK

Amor. En dat was muziek van Rod McEwen. En op maandag 14 september heropent het gemeentehuis in Zonhoven dat aan het kerkplein nummer 1 en dat na anderhalf jaar renovatiewerken. Van rijbewijs tot thuishulp voor al je vragen en afspraken kan je dan weer terecht op één adres. Ben je benieuwd naar het resultaat? Wel, op zondag 13 september kan je een blik achter de scherpen werpen tijdens de opendeurdag. En intussen lopen de voorbereidingen voor die opening volop. Zo testen ze sinds deze week trouwens een nieuw afsprakensysteem. Wil je meer weten hierover? Wel, surf dan even naar de website zonhoven.be.

Dat was Gerard Joling en de Doo-Wop Days. Ja, een weekend staat voor de deur, dus we gaan nog lang niet denken aan de Monday. Dit zijn de mama's en de papa's.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

een beetje ontstressen op deze vrijdag met muziek van Sounds Orchestral. En Kiwi ten Hasselt staan bekend om het vierdaagse festival Pukkelpop. Dat vindt plaats van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus. Ja, dan zal de weide aan de campussysteemweg weer duizenden festivalgangers ontvangen. Maar in de omgeving rondom Pukkelpop geldt een blauwe zone reglementering uitgezonderd vergunninghouders. Wie dus een geldig doorlaat en parkeerbewijs heeft, die kan zijn wagen daar parkeren bij de wettelijk toegelaten parkeerplaatsen in de betreffende zone. Op deze manier hoopt de stad het wildparkeren een halt toe te roepen en een vlottere doorgang te garanderen voor onder meer buurtbewoners en hulpdiensten. Meer hierover via de website van de stad Hasselt en klik dan door naar Pukkelpop.

Dat was hem, Frédéric François in Chicago. Zometeen weer onze muzikaal feit van deze 17 juli. Maar eerst nog die Wonderful World, dit keer Don McLean.

Don McLean hier bij Radio Ludo in Wonderful World. En dan ons muzikaal feit, dat dateert alweer van ruim 20 jaar geleden, want op 17 juli 1995 werd officieel bekendgemaakt dat Robbie Williams de mateloos populaire Britse boyband Take That verlaat. Hij stapte midden in hun Nobody Else Europese tournee op na aanhoudende ruzies en drugsproblemen. Dit luidde het begin in van zijn gigantische solo-carrière. En daaruit pikken we deze leuke plaat. Hij heet Mack the Knife. Hier is Robbie Williams.

Een plaat die zeer zeker nog een aantal decennia zal meegaan. Dat was I Will Survive van Gloria Gaynor. En nu een man die al jaren geleden overleed. En hij laat wel een leuke collectie aan hits na. Onder meer deze Ik Weet Niet Hoe. Dit is Benny Nijman. MUZIEK

dat was een Benny Nijman. En ik weet niet hoe. Wij weten het wel, want we zijn er zometeen weer met deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Sarah Vaughan in A Broken Hearted Melody.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaart door een sluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Een echte meezinger was dat van deze band, The Fortunes, in Freedom Come, Freedom Go. Een heel goede avond, welkom hier bij Radio Ludo en welkom in deel 2 alweer van deze Hallo Limburg, met zometeen de muziek van Ricardo Fogli.

Ja, altijd weer die heerlijke platen. En daarvoor zorgt uiteraard onze muzieksamensteller Mark Brillouet. En dat was muziek van Ricardo Fogli. Zometeen het duo Andrew Ridgely en Waylon George Michael als Wham met Freedom. Na deze plaat van Chris Montez en Time After Time.

Dat was duidelijk het geval. Mooi, mooi, mooi van Luc Steno. De kaap van 1 miljoen alleenwonenden is overschreden in Vlaanderen. Daarover zometeen meer na deze Otis Redding.

Dat was hem, Otis Redding. En dat in deze I've Got Dreams to Remember. En op 1 januari van dit jaar telde Vlaanderen voor het eerst meer dan 1 miljoen alleenwonenden. In totaal was meer dan 1 op de 3 huishoudens een eenpersoonshuishouden. De situatie verschilde wel sterk van regio tot regio. Zowel bij de kustgemeenten als in grote steden woonden veel mensen alleen. In Leuven ging het bijvoorbeeld om 48% van de huishoudens. In kleinere gemeenten ligt dat rond 20%. En daarnaast daalde het aantal huishoudens van koppels met kinderen. In het jaar 2000 waren er dat nog 855.000 en in dit jaar 2026 zijn er dat nog 829.000.

0: music running through his sleepy head. The little fella doesn't say goodnight. Instead, he says,
1: boogie, boogie, boogie, oh my.
2: Ja, dat was Buzz Clifford in The Babysitting Boogie. En zometeen gaan we het hebben over de autopech in de zomervakantie. Ik heb eerst nog André Hazes en Blijf bij mij.

dat was het verzoek van André Hazes en Blijf bij mij. De mobiliteitsorganisatie Touring heeft tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie een stijging van 6% opgetekend in het aantal technische interventies, ofwel autopech. De stijging is volgens Touring onder meer te verklaren doordat meer Belgen dit jaar lijken te kiezen voor een vakantie dichter bij huis, die dan ook weer gemakkelijk met de auto bereikbaar is. Het meest recente vakantiebarometer van Touring bleek namelijk dat veel Belgen van plan waren minder ver te reizen of zelfs hun vakantie in eigen land door te brengen. De mobiliteitsorganisatie merkte ook de impact van de extreme hitte op de voertuigen op. Daar waren batterijproblemen, beschadigde banden, problemen met het koelsysteem of een defecte airconditioning.

Hopelijk is hij dat ook. Een handyman, dat was Jimmy Jones. En zometeen nog één muzikaal feit van vandaag, 17 juli, is nog een streepje muziek. Wap, wap.

Ernie Maresca in deze Shout Shout. En op deze dag, maar dan wel in 1968, ging in het Londense paviljoen de geanimeerde Beatles-film Yellow Submarine in de première. Hoewel de stemmen van de Beatles door acteurs werden ingesproken, doken de vier bandleden toch nog wel op tijdens een live-action finale van de film. En de muziek eruit, die krijg je natuurlijk hier bij Radio Ludo. De Beatles en Yellow Submarine. In the

Ja, met de nog niet zo lang geleden overleden Fred Becky. En dat was de stem van Sophie Verbruggen bij Trinity. Nog een beetje van die nostalgische discomuziek uit de jaren 70 van deze Belgische formatie. En daarmee zijn we er doorheen wat betreft deze week. Hallo Limburg, morgen zijn er de andere collega's. Wij maken rendezvous maandag vanaf 5 uur. En ik laat u met Erik van Nijgen. MUZIEK

Still, you know, there ain't no use.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen de verdachte vrijgelaten die daar vandaag moesten verschijnen. Aanleiding is dat de verdachte niet ter plaatse geraakte omdat de wagens voor het gevangenentransport defect zijn en stilstaan. Omdat dit probleem al vaker is voorgekomen en omdat de raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging worden geschonden, is beslist om alle beklaagden te laten gaan. Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachte in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Er komen scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen naar aanleiding van de aanhoudende droogte. In het IJzerbekken in West-Vlaanderen mag geen water meer worden opgepompt uit alle waterlopen. En ook voor de pleziervaart komen er beperkingen vanaf woensdag. Die mag alleen nog samen met beroepsvaarttorensluis. Op zon- en feestdagen zijn er wel enkele uitzonderingen mogelijk voor pleziervaarders. In de haven van Antwerpen mogen schepen opnieuw laden en lossen aan alle kaaien van het deurgangdok. Dinsdagavond lekte er een giftige stof uit een container, waardoor er een veiligheidszone werd ingesteld met hinder voor de scheepvaart. Er moesten 186 mensen medisch onderzocht worden. Eén patiënt lag op intensieve zorg, maar intussen heeft iedereen het ziekenhuis mogen verlaten. Uit metingen blijkt nu dat de volledige omgeving opnieuw veilig is. In Iran vraagt het ministerie van Energie aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de hernieuwde Amerikaanse aanvallen toe dat stroominstallaties geraakt zijn, maar zegt niet wat juist getroffen is. Bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait heeft Iran ook een elektriciteitscentrale beschadigd en een installatie om drinkwater te produceren. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kansen op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw 24 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Tussen Kortrijk en Lowe, blauw zijn zijn beert. Meisje, oh een kie, want is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard?

Maar als je daar ziet een groot gat aan de stert. En hij vertelt van zijn grote voyage. Met paard en karre en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook vol diepe gedachten. Wat hij van zo'n beste nog niet zo verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een paardenstront.

hij weet heel goed, er hoor niks van verloren. De Musnepstraat hand er niet van dood, de neus in een stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard, Jack, Jack, je Jack paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een groep rond ondernemer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld neemt voetbalclub Antwerp over van zakenman Paul Gijsens. Ze houden CEO Sven Jaak en sportief directeur Mark Overmars aan boord. De overname hing al een tijdje in de lucht. Wouter van den Houten was eerder 5 jaar voorzitter van Anderlecht. Dat zal hij bij Antwerpen niet zijn, die rol is voor Jaak van der Meijeren. Onder Paul Gijsens was Antwerpen 3 jaar geleden eindelijk nog eens landskampioen. Maar de laatste jaren waren er vooral financiële problemen. De gouverneurs van de provincies Waals-Brabant en Namen verlengen de hittemaatregelen tot eind deze maand, uit vrees voor bosbranden. Vuur maken op open plekken in bosrijk gebied blijft verboden en ook vuurwerk is verboden. In Bijveren, in het zuiden van Namen, heeft de burgemeester een scoutskamp stilgelegd omdat ze de maatregelen, ondanks waarschuwingen, niet naleefden. Mexico is getroffen door een aardbeving van 7,4 voor de kust. Er is meteen tsunami-alarm afgekondigd. En ook in het zuidoosten van China heeft de aarde gebeefd. Daar zijn 8 mensen omgekomen, tientallen zijn vermist. Voor de kust van Jemen hebben onbekenden een schip gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht zijn het Somalische piraten. Het schip is een tanker met chemicaliën en olie aan boord. Het was op weg via een van de drugsbevaren zeeroutes. Het Maritiem Veiligheidscentrum voor de Indische Oceaan volgt het schip nu op de voet. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was mee in een vlucht met een grote groep. In de sprint grijpt Maxime Van Gils net naast de 3e plaats. Tadej Pogacar blijft in het geel. Remco Evenepoel staat 3e. Het is helder en minima zakken naar een graad of 17. Daarna zaterdag met afwisselend zon en wolken en heel misschien kans op een buitje. Maxima dan rond 26 graden. Zondag nog iets frisser dan 23 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Langzaam tikt de klok, de wijzers voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.